0: gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrand. Tienercentrum Sendra in Aarle-Rikstel wil het schooljaar afsluiten met een gezellige, laagdrempelige inloop op woensdag 8 juli. Niet alleen de jeugd, maar ook ouders, leerkrachten, bestuurders en andere belangstellenden zijn tussen 1:30 middags en 10:00 s'avonds welkom. Zij kunnen zien hoe de jeugd zich bij Sendra bezig kan houden. Het is een plek waar jongeren leren samen te leven, respect te tonen en elkaar beter te begrijpen. De vrijwilligers hopen op een grote opkomst van jeugdige gasten. Men kan kosteloos deelnemen aan de barbecue. Voor wandelliefhebbers wordt zondag 28 juni een publiekswandeling gehouden door Natuurtuin De Bimt aan de Beekse Weg in Aarle-Rikstel. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren gids. Het is groeizaam weer geweest. In de tuin bloeien kruidachtige planten. Bomen staan in bloei of hebben al vruchten en zaden. In het voedselbos hangen bessen, aardbeien en frambozen. En in enkele nesten zitten jonge vogeltjes. De wandeling begint 's morgens om 9:30 en duurt ongeveer 2:00. Het afgelopen jaar is ongeveer 6 kilometer beek en beekdal van de A, Snelle Loop en Boerdonkse A opnieuw ingericht. Om inwoners uit Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad en Bernhezen te tonen hoe dit gebied is veranderd, wordt vrijdagmiddag 3 juli de Beekherstelbeleefdag gehouden. Bezoekers kunnen wandelroutes in het gebied volgen. Onderweg staan informatiepunten waar medewerkers van het waterschap, vrijwilligers van de heemkundekring en anderen uitleg geven. Voor kinderen is ook van alles te doen, zoals het zoeken naar waterdiertjes. Aanmelden kan tot dinsdag 30 juni 12:00 via de site van het waterschap. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

just wanted to love you.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws.

0: uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrand. Tienercentrum Sendra in Aarle-Rikstel wil het schooljaar afsluiten met een gezellige, laagdrempelige inloop op woensdag 8 juli. Niet alleen de jeugd, maar ook ouders, leerkrachten, bestuurders en andere belangstellenden zijn tussen 1:30 middags en 10:00 s'avonds welkom. Zij kunnen zien hoe de jeugd zich bij Sendra bezig kan houden. Het is een plek waar jongeren leren samen te leven, respect te tonen en elkaar beter te begrijpen. De vrijwilligers hopen op een grote opkomst van jeugdige gasten. Men kan kosteloos deelnemen aan de barbecue. Voor wandelliefhebbers wordt zondag 28 juni een publiekswandeling gehouden door Natuurtuin De Bimt aan de Beekseweg in Aarle-Rikstel. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren gids. Het is groeizaam weer geweest. In de tuin bloeien kruidachtige planten. Bomen staan in bloei of hebben al vruchten en zaden. In het voedselbos hangen bessen, aardbeien en frambozen. En in enkele nesten zitten jonge vogeltjes. De wandeling begint 's morgens om 9:30 en duurt ongeveer 2:00. Het afgelopen jaar is ongeveer 6 kilometer beek en beekdal van de A, Snelle Loop en Boerdonkse A opnieuw ingericht. Om inwoners uit Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad en Bernhezen te tonen hoe dit gebied is veranderd, wordt vrijdagmiddag 3 juli de Beekherstelbeleefdag gehouden. Bezoekers kunnen wandelroutes in het gebied volgen. Onderweg staan informatiepunten waar medewerkers van het waterschap, vrijwilligers van de heemkundekring en anderen uitleg geven. Voor kinderen is ook van alles te doen, zoals het zoeken naar waterdiertjes. Aanmelden kan tot dinsdag 30 juni 12:00 via de site van het waterschap. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.
7: Ladies and gentlemen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Tienercentrum Sendra in Aarle-Rikstel wil het schooljaar afsluiten met een gezellige, laagdrempelige inloop op woensdag 8 juli. Niet alleen de jeugd, maar ook ouders, leerkrachten, bestuurders en andere belangstellenden zijn tussen 1:30 middags en 10:00 s'avonds welkom. Zij kunnen zien hoe de jeugd zich bij Sendra bezig kan houden. Het is een plek waar jongeren leren samen te leven, respect te tonen en elkaar beter te begrijpen. De vrijwilligers hopen op een grote opkomst van jeugdige gasten. Men kan kosteloos deelnemen aan de barbecue. Voor wandelliefhebbers wordt zondag 28 juni een publiekswandeling gehouden door Natuurtuin De Bimt aan de Beekseweg in Aarle-Rikstel. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren gids. Het is groeizaam weer geweest. In de tuin bloeien kruidachtige planten. Bomen staan in bloei of hebben al vruchten en zaden. In het voedselbos hangen bessen, aardbeien en frambozen. En in enkele nesten zitten jonge vogeltjes. De wandeling begint 's morgens om 9:30 en duurt ongeveer 2 uur. Het afgelopen jaar is ongeveer 6 kilometer beek en beekdal van de A, Snelle Loop en Boerdonkse A opnieuw ingericht. Om inwoners uit Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad en Bernhezen te tonen hoe dit gebied is veranderd, wordt vrijdagmiddag 3 juli de Beekherstelbeleefdag gehouden. Bezoekers kunnen wandelroutes in het gebied volgen,

0: Onderweg staan informatiepunten waar medewerkers van het waterschap, vrijwilligers van de heemkundekring en anderen uitleg geven. Voor kinderen is ook van alles te doen, zoals het zoeken naar waterdiertjes. Aanmelden kan tot dinsdag 30 juni 12 uur via de site van het waterschap. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Tienercentrum Sendra in Aarle-Rikstel wil het schooljaar af.

0: afsluiten met een gezellige, laagdrempelige inloop op woensdag 8 juli. Niet alleen de jeugd, maar ook ouders, leerkrachten, bestuurders en andere belangstellenden zijn tussen 1:30 middags en 10:00 s'avonds welkom. Zij kunnen zien hoe de jeugd zich bij Sendra bezig kan houden. Het is een plek waar jongeren leren samen te leven, respect te tonen en elkaar beter te begrijpen. De vrijwilligers hopen op een grote opkomst van jeugdige gasten. Men kan kosteloos deelnemen aan de barbecue. Voor wandelliefhebbers wordt zondag 28 juni een publiekswandeling gehouden door Natuurtuin De Bimt aan de Beekseweg in Aarle-Rikstol. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren gids. Het is groeizaam weer geweest. In de tuin bloeien kruidachtige planten. Bomen staan in bloei of hebben al vruchten en zaden. In het voedselbos hangen bessen, aardbeien en frambozen. En in enkele nesten zitten jonge vogeltjes. De wandeling begint 's morgens om 9:30 en duurt ongeveer 2:00. Het afgelopen jaar is ongeveer 6 kilometer beek en beekdal van de A, Snelle Loop en Boerdonkse A opnieuw ingericht. Om inwoners uit Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad en Bernhezen te tonen hoe dit gebied is veranderd, wordt vrijdagmiddag 3 juli de Beekherstelbeleefdag gehouden. Bezoekers kunnen wandelroutes in het gebied volgen. Onderweg staan informatiepunten waar medewerkers van het waterschap, vrijwilligers van de heemkundekring en anderen uitleg geven. Voor kinderen is ook van alles te doen, zoals het zoeken naar waterdiertjes. Aanmelden kan tot dinsdag 30 juni 12:00 via de site van het waterschap. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Tienercentrum Sendra in Aarle-Rikstoel wil het schooljaar afsluiten met een gezellige, laagdrempelige inloop op woensdag 8 juli. Niet alleen de jeugd, maar ook ouders, leerkrachten, bestuurders en andere belangstellenden zijn tussen 2:30 middags en 10:00 s'avonds welkom. Zij kunnen zien hoe de jeugd zich bij Sendra bezig kan houden. Het is een plek waar jongeren leren samen te leven, respect te tonen en elkaar beter te begrijpen. De vrijwilligers hopen op een grote opkomst van jeugdige gasten. Men kan kosteloos deelnemen aan de barbecue. Voor wandelliefhebbers.

0: Ubers wordt zondag 28 juni een publiekswandeling gehouden door natuurtuin De Bimt aan de Beekseweg in Aarle-Rikstol. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren gids. Het is groeizaam weer geweest. In de tuin bloeien kruidachtige planten. Bomen staan in bloei of hebben al vruchten en zaden. In het voedselbos hangen bessen, aardbeien en frambozen. En in enkele nesten zitten jonge vogeltjes. De wandeling begint 's morgens om 9:30 en duurt ongeveer 2 uur. Het afgelopen jaar is ongeveer 6 kilometer beek en beekdal van de A, Snelle Loop en Boerdonkse A opnieuw ingericht. Om inwoners uit Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad en Bernhezen te tonen hoe dit gebied is veranderd, wordt vrijdagmiddag 3 juli de Beekherstelbeleefdag gehouden. Bezoekers kunnen wandelroutes in het gebied volgen. Onderweg staan informatiepunten waar medewerkers van het waterschap, vrijwilligers van de heemkundekring en anderen uitleg geven. Voor kinderen is ook van alles te doen, zoals het zoeken naar waterdiertjes. Aanmelden kan tot dinsdag 30 juni 12 uur via de site van het waterschap. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug volledig afgesloten. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Tienercentrum Sendra in Aarle-Rikstel wil het schooljaar afsluiten met een gezellige, laagdrempelige inloop op woensdag 8 juli. Niet alleen de jeugd, maar ook ouders, leerkrachten, bestuurders en andere belangstellenden zijn tussen 1:30 middags en 10:00 avonds welkom. Zij kunnen zien hoe de jeugd zich bij Sendra bezig kan houden. Het is een plek waar jongeren leren samen te leven, respect te tonen en elkaar beter te begrijpen. De vrijwilligers hopen op een grote opkomst van jeugdige gasten. Men kan kosteloos deelnemen aan de barbecue. Voor wandelliefhebbers wordt zondag 28 juni een publiekswandeling gehouden door Natuurtuin De Bimt aan de Beekse Weg in Aarle-Rikstel. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren gids. Het is groeizaam weer geweest. In de tuin bloeien kruidachtige planten. Bomen staan in bloei of hebben al vruchten en zaden. In het voedselbos hangen bessen, aardbeien en frambozen. En in enkele nesten zitten jonge vogeltjes. De wandeling begint 's morgens om 9:30 en duurt ongeveer 2 uur. Het afgelopen jaar is ongeveer 6 kilometer beek en beekdal van de A,

0: Snelle Loop en Boerdonkse A opnieuw ingericht. Om inwoners uit Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad en Bernhezen te tonen hoe dit gebied is veranderd, wordt vrijdagmiddag 3 juli de Beekherstelbeleefdag gehouden. Bezoekers kunnen wandelroutes in het gebied volgen. Onderweg staan informatiepunten waar medewerkers van het waterschap, vrijwilligers van de heemkundekring en anderen uitleg geven. Voor kinderen is ook van alles te doen, zoals het zoeken naar waterdiertjes. Aanmelden kan tot dinsdag 30 juni 12 uur via de site van het waterschap. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen

0: mooi, lekker rustig begin van klaarwakker woensdagochtend. Human League hoorde je en Human. Een hele goede morgen, van harte welkom bij de start van de programma's die gepresenteerd worden hier op OSR 920.
1: Sean Paul en Sasha, come sing.

Ja, dat zijn zo de plaatjes die je niet overal hoort, maar wel bij ons. Love and Kisses en het nummer I Found You. En St. Paul zat er nog voor met I'm Still in Love with You. We gaan naar het weer van 20 jaar geleden. Op 24 juni 2006 was het grijs en mistig met een zwakke wind. De maximum temperatuur werd slechts 19 graden, 's nachts ging het terug naar 11. De wind kwam uit het westen en in de loop van de dag brak de zon door.

Dat was de titel inderdaad. I Heard It Through the Grapevine met Marvin Gaye en Coldplay hier op OVZR 920 met een kopje koffie in de hand. En nog een boterham, de laatste voor vandaag. Maken wij ons op voor de headlines van het nieuws, zometeen om 7:30. En voor die tijd Maroon 5 nog en nu eerst Van Halen. Wow.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Love of My Life met natuurlijk Good Old Queen. Het archiefnieuws van juni dan, 1955 lang geleden. De eerste aflevering van het televisieprogramma Nieuws uit de Regio wordt uitgezonden. En een overstroming in de provincie Gelderland in 1986 treft verschillende dorpen. En de gemeente Almere tenslotte presenteert in 2006 plannen voor een nieuwe wijk met 5000 woningen. Nou, ze zijn nog steeds hard nodig. De spotvraag van vandaag, welke Nederlandse voetbalclub speelde in juni 1976 een vriendschappelijke wedstrijd tegen Barcelona? Nou, de echte voetbalkenner, dan moet je wel een hele echte zijn, die weet wellicht het antwoord. Ik ga het je zo meteen vertellen, na The Passenger en Doe Maar.

0: is van mij.
1: Sinds een dag of twee, 32 jaar en doe maar. Dan het antwoord op onze sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse voetbalclub speelde in juni 1976 een vriendschappelijke wedstrijd tegen Barcelona? Moet je wel een echte fan zijn. Eigenlijk van Feyenoord, want dat was namelijk de ploeg die tegen Barcelona speelde toen. Het is maar dat je het weet. Terug in het verleden met ABBA en Fernando.

I knew it, I knew you. Taylor Swift en ABBA. Ook nog had ik al verteld daarvoor. We gaan richting 8 uur. Straks zijn we terug met deel 2 van Klaarwakker. Onder andere dan een kijkje in onze top 1000. Die je elke eerste week van het jaar hoort. Dus ook volgend jaar weer. En nu nog Marco.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïense leger blies er gisteren een belangrijke

0: In deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. De NS heeft bijvoorbeeld tijd nodig om treinstellen naar de juiste plekken te rijden. Vervangend vervoer is niet mogelijk. Er zijn hiervoor niet genoeg bussen beschikbaar. RET verwacht dat het nog tot 11 uur duurt voordat alles in en om Rotterdam weer normaal rijdt. Het GVB in Amsterdam adviseert mensen hun reis tot na de ochtend uit te stellen. Bij de NS blijft de overlast. Vanwege de hitte rijden er minder treinen. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het Radio Nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. De brandweer van Helmond werd dinsdagavond rond 8:45 gealarmeerd voor een dier in nood in Lieshout. Aan de wieken bleek een papegaai, genaamd Chick, uit het raam te zijn geklommen en op het dak van een woning te zitten. De Helmondse brandweer rukte uit met de hoogwerker, maar hun inzet bleek uiteindelijk niet nodig. Net op het moment dat de hulpdiensten arriveerden, viel de avontuurlijke papegaai van het dak. Gelukkig kwam Chick zacht terecht op de aanhanger van de buurman en bleef hij ongedeerd. Zijn bazinnetje kon de vogel direct weer veilig in huis halen. Kees van den Heuvel uit de Rips heeft gisteren het gemeentelijk compliment ontvangen. Deze welverdiende waardering krijgt hij voor zijn langdurige en ronduit essentiële inzet voor de werkgroep Naamgeving Openbare Ruimte. De leden van deze uiterst belangrijke werkgroep adviseren het college van burgemeester en wethouders uitgebreid over de naamgeving van onder meer straten, pleinen en paden binnen de gemeente. Met zijn gedegen kennis van de lokale geschiedenis heeft Kees van den Heuvel gedurende ruim 22 jaar lang een onmisbare en sturende rol gespeeld binnen deze adviesgroep. Grootse verduurzaming start volgende week op het kindcentrum in Elsendorp. Aanstaande vrijdag, op 10 juli, is de laatste school- en opvangdag voor de zomervakantie. De dag erna, zaterdag 11 juli, worden de klaslokalen al leeggeruimd. De echte klus begint op maandag 13 juli. Dan start de verduurzaming van de beluchting en verlichting van alle klaslokalen. Een gespecialiseerd bedrijf zal alle huidige kabels vernieuwen, waarvoor alle plafonds open moeten. Men hoopt dat ook het plafond van de peuterspeelzaal deze zomer nog aan de beurt komt. Men verwacht maandag 24 augustus in ingerichte klassen het nieuwe schooljaar te starten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Breek.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd-tv. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

fijne opener van het tweede gedeelte klaarwakker. Michael Bublé en Hollywood. Daarmee zeg ik van harte welkom terug bij OSR 920. En het programma wat nog tot 9 uur duurt. Klaarwakker dus. Wij zijn klaarwakker. Hoe is het met jou? Net wakker? Of was je al lang aan het werk? Of onderweg naar huis omdat je afgelopen nacht hebt moeten werken? Kan natuurlijk ook. Straks hebben we Alex Rowan, Fever Dream. Dromen dus over koorts. Maar eerst Foolish Beat met Demi Gibson.

0: De vroege ochtend op overzicht 920 met Alex Rowan en Fever Dream. We gaan naar 2 van 1 vandaag, een Nederlandse dame. Ze heet Sherry, misschien ken je ze niet, maar Second Skin misschien wel. En anders vang me wellicht.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Is dit het meest hoogstaande wat je kunt bedenken? Nee, natuurlijk niet. Maar ja, het was een allersnummer destijds. Sherry, ze komt uit Nederland. Vang me, hoorde je. En ook My Second Skin nog hier op Overzeg 920. Jouw station met elke dag de fijnste deuntjes. Het nieuws. Niet alleen het wereldnieuws, maar ook hier uit de regio. En verder natuurlijk muziek van onder meer de Police. En Roxanne.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: De dames van All Saints en Pure Shores hier bij ons. En daarvoor een Nederlandse jongen die al heel lang in Frankrijk woont. Dave Dansé Maintenant hoorde je. En het bekendste nummer wat hij maakt en wat we in Nederland ook allemaal kennen daardoor.
1: Top 1000.
0: Daar vinden we een nummer uit 2005 van Natasha Bedingfield en Unwritten. Bedingfield schreef het nummer samen met haar broer Daniel en producer Danielle Brisebois. Ze nam het op in een studio in Londen. De tekst gaat over het openstaan voor nieuwe ervaringen. Het verscheen op haar debuutalbum Unwritten.

Rita Franklin hier bij ons en The Deeper Love. En Dashing Bergfield ook nog met een written daarvoor. En zij stond in de top 1000 die je volgend jaar weer hoort. Eerste week van het jaar.

Major Lazer met ook een paar andere. En Light It Up brengt ons aan het slot van Klaarwakker voor vandaag. Voor deze woensdag alweer. Tijd vliegt voorbij. Morgen donderdag, dan vrijdag en dan alweer weekend. Ja, zo kijken wij dan een beetje positief benaderen. De rest van de dag veel muziek nog hier op OSN 920. Straks na 9 met de muziekfabriek uiteraard. Fijne dag nog. Tot morgen.

0: Radio Nieuws op OSR 920. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat zij vervolgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorizhia, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette Schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het Radio Nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrand. Kees van den Heuvel uit de Rips heeft gisteren het gemeentelijk compliment ontvangen. Deze welverdiende waardering krijgt hij voor zijn langdurige en ronduit essentiële inzet voor de werkgroep Naamgeving Openbare Ruimte. De leden van deze uiterst belangrijke werkgroep adviseren het college van burgemeester en wethouders uitgebreid over de naamgeving van onder meer straten, pleinen en paden binnen de gemeente. Met zijn gedegen kennis van de lokale geschiedenis heeft Kees van den Heuvel gedurende ruim 22 jaar lang een onmisbare en sturende rol gespeeld binnen deze adviesgroep. Boekel maakte zich op voor een spectaculair evenement waar kracht, doorzettingsvermogen en dorpse gezelligheid samenkomen. Sterkste man van Boekel. Een dorpsevenement dat plaatsvond op zaterdag 20 en zondag 21 juni. Sterkste man van Boekel was meer dan alleen een wedstrijd. Het was een echt dorpsevenement waar jong en oud samenkwamen om te genieten van sport, gezelligheid en lokale trots. Familie, vrienden en bezoekers konden rekenen op een onvergetelijke dag vol actie en sfeer. Daarnaast droeg dit evenement bij aan een bijzonder doel. Sterkste man van Boekel ondersteunt Parkinson Heroes. Tijdens het evenement werd ruim €2000 opgehaald voor Parkinson. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Breek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.

In barre dagen ze heten Vaya con Dios. En ze hadden heel veel hits. Het was het begin destijds met Na Nena. Dankjewel Ronnie. Morgen is hij hier om 7 uur. En waar is Ben? Hij is een paar dagjes weg. Toen neemt hij mee tot aan 12 uur bij de muziekfabriek. En hier zijn allereerst de Hollies.

Simon en Garfunkel waren jaarlang een beroemd duo. Daarna gingen ze uit elkaar na 1970. En Paul Simon ging solo verder. Dan deed hij heel veel dienstelijk met veel grote hits. Zoals deze bijvoorbeeld Kodachrome. Daarvoor hadden we Tom Petty en A Face in the Crowd. De muziek verbreekt tot aan 12 uur. Wat gaan we doen in ieder geval straks? Om 10:30 tijd maken voor onze plaat en het verhaal. En voor de verder is heel veel lekkere muziek om je werkdag maar weer snel voorbij te laten gaan. Ondanks het hitte zorgen we toch voor een beetje verkoeling. Zometeen Keith West uit de jaren 60. Inner Circle komt eraan en nu eerst Level 42 en Love Games.

0: jaren 70 begon ze hun carrière, deze band Inner Circle, met de Music Machine. Een paar jaar later kwam dit nummer, Rock With You. En daarvoor Key West en Except For My Teenage Opera en Level 42 met The Love Games. Binnenkort staat ze in het Gelderdome in Arnhem. Fans weten het al, ik heb het over Geleine Fiets. We gaan ze zo meteen draaien, maar nu eerst Gérard Lenormand en Voici la clé.
1: Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à ta...

Shakira, Whenever, Wherever. Heerlijk passend bij de lekkere zomerse muziek. En daarvoor hadden we Wet White Wet en hun Angel Eyes. Eerst hier zitten we bijna op van de muziekfabriek. We hebben nog voor je klaarstaan Rick Astley, Whenever You Need Somebody. En nu eerst het Nederlandse bandje Full House.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren. Ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna vier keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af. Er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat zij vervolgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond. Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het afgelopen jaar is ongeveer 6 keer...

0: zoals het zoeken naar waterdiertjes. Aanmelden kan tot dinsdag 30 juni 12 uur via de site van het waterschap. Volendam van het Zuiden, zo heet het Boerenbondsmuseum in Gemert, komende zondag 28 juni. Daar vindt op het pittoreske dorpsplein het jaarlijkse muziekfestijn plaats, waar tijdloze muziek en gezelligheid samenkomen. Het is een jaarlijkse ode aan de grootste sterren uit de muziekwereld. Je waant je qua beeld en geluid letterlijk en figuurlijk terug in de tijd. Er wordt vastgehouden aan de Gouden Formule, een afwisselend en herkenbaar programma met lokale, nationale en internationale artiesten. Een echt Gimorts dorpsfeest in gemoedelijke sferen. Het museum is zondag open van 's morgens 11 uur tot 's avonds 8 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
4: OSR 920.
5: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
6: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
7: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Muziekfabriek.
7: Tom Holland.

Te midden van de jaren 80, toen kwam deze plaat uit van UB40, If It Happens Again. En zo begonnen wij het tweede uur van de Muziekfreak. Op deze woensdagochtend uiteraard over een half uurtje de plaat en zijn verhaal. Maar voor die tijd hebben we onder meer nog Clouseau voor je klaarstaan. Jack Dursch komt eraan en nu eerst deze. Dire Straits, Money for Nothing.

verhaal over Louise. En daarvoor hadden we Jack Dursey, de man die niet alleen zong, maar ook platen produceerde. Onder de naam Jack Denijs. Het was Brown Eyed Lady. En dit zijn de Stones en A Heart of Stone.

0: David Bowie met Rebel Rebel. Dan vonden we Shaggy, Hey Sexy Lady en Rolling Stones met Heart of Stone. Brengt ons bij ons vaste item.
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Soms denk ik wel eens aan je, want ik ben je na al die tijd nog steeds niet vergeten. Ik zou graag willen weten hoe het nu met je gaat, maar er is niets dat ik voor je kan doen. Ik zag je voor het eerst toen ik als journalist naar jouw land werd gestuurd. En toevallig kreeg ik je voor mijn lens. Een jong meisje op blote voeten in de sloppenwijken van een grote stad. Je rende mij een kant op. Ik draaide me om en stak mijn hand uit. Je pakte hem en je begon breeduit te lachen. Maar onder die lach zat jouw ongeluk diep verborgen, ook al zag ik dat op dat moment nog niet. Ik ging met je mee en 's avonds zat ik zwijgend naar je te kijken. Je stond te dansen bij de grote vuren die de mensen 's avonds in de open lucht ontstaken. Anderen zaten zachtjes eeuwenoude liederen te zingen die het verhaal van jouw volk vertelden. Ze zongen over goud en diamanten die door jullie uit de grond werden gehaald voor de rijke blanken, terwijl jullie er alleen maar levens door verloren. Maar ik moest weer terug naar Manhattan, waar ik mijn brood verdien met mijn verhalen. Sindsdien heb ik jouw lach niet meer gehoord. Ik heb je zoveel brieven gestuurd, maar nooit antwoord gekregen. Ik weet niet hoe het nu met je is, maar ik hoop dat je vindt waar je naar op zoek was. Daar, in die sloppenwijk in Zuid-Afrika, heb jij mijn hart gestolen. En het enige dat ik nu nog kan doen, is hopen dat er meer mensen zijn die naar jou omkijken.

zo aan de hand rubberen Robbie worden, maar het waren de Monotones met Mono, eind van de jaren 70. En uit diezelfde periode kwam ook Juan Bastos en Loop Die Love. En daarvoor hadden we Mushanga van Toto, dat was de plaat en zijn verhaal. Morgen weer een andere, zo rond 10:30. Hier is Stardust, Music Sounds Better With You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er teveel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. De westelijke waterschappen laten nu zoet water uit onder meer het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Brielse Meer aanvoeren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard pompt nu zoet water vanuit de Lek naar de Hollandse IJssel in het Groene Hart om verzilting tegen te gaan. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. Op het spoor blijven er nog problemen. De NS zet vanwege de hitte minder treinen in. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Vandaag presenteerde een commissie van deskundigen hervormingsmaatregelen. Daarin staat dat de pensioenleeftijd voortaan meestijgt met de levensverwachting. Nu is die nog 67, maar rond het jaar 2090 zou dat dan 70 jaar moeten zijn. Duitsland vergrijst razendsnel. Een kwart is nu al 65 of ouder. Het weer, tropische temperaturen, weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitgieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Breek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Boekel maakte zich op voor een spectaculair evenement waar kracht, doorzettingsvermogen en dorpse gezelligheid samenkomen. Sterkste man van Boekel. Een dorpsevenement dat plaatsvond op zaterdag 20 en zondag 21 juni. Sterkste man van Boekel was meer dan alleen een wedstrijd. Het was een echt dorpsevenement waar jong en oud samenkwamen om te genieten van sport, gezelligheid en lokale trots. Familie,

0: voor de zomervakantie. De dag erna, zaterdag 11 juli, worden de klaslokalen al leeggeruimd. De echte klus begint op maandag 13 juli. Dan start de verduurzaming van de beluchting en verlichting van alle klaslokalen. Een gespecialiseerd bedrijf zal alle huidige kabels vernieuwen, waarvoor alle plafonds open moeten. Men hoopt dat ook het plafond van de peuterspeelzaal deze zomer nog aan de beurt komt. Men verwacht maandag 24 augustus in ingerichte klassen het nieuwe schooljaar te starten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no place for
2: me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.

Tony Dodds, wat waren ze populair, die meiden in de jaren 80 en dan heette Don't Give Up. En zo begonnen wij het derde uur van de muziekfabriek. Afgelopen weekend stonden ze nog in de arena, de toppers, ze braken de zaal af. Ondanks het was een grandioos succes en hij maakte deel van de toppers. René Vroeger, hier is hij met Nobody Else, zometeen de Four Tops en de Boss, Bruce Springsteen.

0: Inderdaad, de Glory Dagen, want wat was die populair in de jaren 80, hè? Deze Bruce Springsteen de Bos met de Glory Days. En daarvoor hadden we Motown muziek van de Four Tops en is de Same Old Song. Het wordt weer eens tijd voor een verstaanbare plaat. En wat voor eentje? Boudewijn de Groot en de Verronken Vlinder.
1: Zo te sterven op een...

George Michael en Lou Richie van de Wham in de jaren 80 en ze waren mateloos populair. Dat was I'm Your Man en daarvoor een plaat. Want ik zag wel heel veel mensen meezingen en dat mag hoor, hoef jij niet voor te schamen, want dit is de muziekfabriek en dan komt dat voorbij. Hartstikke leuk. René Schuurmans en Als ik haar zie. En dit, ja, dit kun je ook meezingen, want dat kent ook iedereen. Uit 1965, Roy Orbison en Oh,

gaan samen maken voor een broodje over zeggen. Zometeen met Leo tussen 12 en 2 uur. Ik ben er graag morgenochtend weer om 9 uur voor de donderdag van de muziekfabriek. En we hadden trouwens Europe nog. En daarvoor Ricky Martin en Maria. Dit is de laatste voor het nieuws. Chris Montez.

0: hoort bij ons. OSN.
1: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. De burgemeester van Gorinchem zwengelde de zaak op 25 maart aan nadat zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ruim 10 meldingen had ontvangen die wezen op eventuele stemfraude. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. De familie lijdt hieronder, aldus van Egmond. Vandaag vindt er een voorbereidende zitting in de zaak tegen de 23-jarige verdachte Chris Jude plaats. Volgens zijn advocaten heeft er in potentie een privacy-schending plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. De Amerikaanse president Trump ziet dat anders en presenteerde het als een grootste overwinning. Iran spreekt van een verklaring van Amerikaanse nederlaag. Het land stelt dat de overeenkomst er een was van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk. Trump zei eerder dat Iran hem gesmeekt had een overeenkomst te sluiten. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers al een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De brandweer van Bakel is dinsdagmiddag rond 3:20 gealarmeerd voor een agrarisch voertuig aan de Esp in Bakel. De melding sprak van een voertuig in brand. Bij aankomst van de brandweerlieden bleek de situatie gelukkig minder ernstig. Het bleek dat de motor van het landbouwvoertuig enkel warm gelopen was, wat zorgde voor aanzienlijke rookontwikkeling. Er was dan ook geen sprake van een daadwerkelijke brand. Na een grondige nakontrole door de brandweer is men weer teruggekeerd naar de kazerne. De situatie was snel en veilig afgehandeld. In Gemert zijn de politie en de explosieve opruimingsdienst dinsdagochtend rond 11:30 gealarmeerd voor een incident aan het Ridderplein. Een persoon had zich bij het politiebureau gemeld met een tas waarin een fles met 3 cobra's zat. Deze explosieven waren door de vinder eerder aangetroffen aan de Bisonstraat, bij visvijver De Dribbelei, elders in Gemert. De politie legde de fles direct achter een boom en zette de omgeving af. De EOD heeft het object beoordeeld

0: naar voorlezen en hulp te krijgen bij informatie of digitale vragen. De mening van alle Elsendorpers is hierbij essentieel. Met een korte enquête wordt in kaart gebracht waar behoefte aan is en wat de bibliobus kan toevoegen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

0: gonna be poco loco, and there's gonna be a hula, hula, hula the fun.
1: Ze kwamen uit het zuiden des lands, uit Limburg, de formatie The Press. Je hoorde hun bekendste hit Cantara Pepa als allereerste op deze woensdagmiddag. De middelste dag van de week alweer. En zojuist verliet Tom Holland het pand. Ja, het werd Ben een beetje te heet onder zijn voeten, dus die is er een paar dagjes niet.

man die pop en klassiek bij elkaar bracht in The Night of the Proms. Maar zelfs een heerlijke klassieker had. John Miles op OS 920. En music, daarvoor James Morrison. Enslaved to the Music. U luistert naar OS 920, de zender van en voor de muziekliefhebbers. Met af en toe zo'n heerlijk romantisch plaatje ertussendoor. Dit is Donna Lewis.

stem van Mark Almond. Soft Cell, Tainted Love. Dat zei ik. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws bij ook de weersverwachting van deze woensdagmiddag. Tropische middag. Nationaal hitteplan is nog steeds van kracht. We gaan naar Spanje. Dat doen we met Julio Iglesias. Okay.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

uit Brabant afkomstig. Grasp en All My Life op deze dag dat de nationale hinterplan nog steeds van kracht is. Hou elkaar goed in de gaten dus. Zorg voor voldoende drinken en houd de woning en het lichaam koel vandaag. Voorkom oververhitting en inspanningen vandaag. En luister naar onze 920 met nu die hit van Matt Bianco.

5-7 inderdaad. Maan Smit en Nigel Horan. De plaats staat in onze NNC-lijst van dit moment. Daarvoor de Tokens en The Lion Sleeps a Night. Gevolgd door de allergrootste hit van Seal.

60 jaar hits komen voorbij. Hier bij ons in 920, de zender vol muzikale herinneringen. En van lang geleden alweer. Los Bravos en Black is Black. Zometeen gaan we heel even plaats maken en luisteren naar het nieuws. En het nieuws uit de regio. Het is die van 1 uur daarna verder met deel 2 van Broodje. Zegt de laatste dit uur, Sam Brown.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. De kans op incidenten met wolven is volgens Erkens in de zomer het grootst. De bescherming van de wolf is in Europa teruggebracht. Zonder vergunning mag men verstoren of verjagen en in uiterste gevallen mag het dier gedood worden als het bijvoorbeeld een mens aanvalt. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hittecode oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Code oranje is niet van toepassing in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden, omdat de temperatuur daar iets lager ligt. In de rest van het land kan de thermometer de 34 tot 39 graden aantikken. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen kans op klachten. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Hij ligt in isolatie en er is een onderzoek gaande met wie hij sinds zijn terugkeer contact heeft gehad. In Congo kampt men al een tijdje met een grote ebola-uitbraak. Ondertussen zijn er ruim 1000 besmettingen bevestigd en een kwart van de patiënten is overleden. Ebola wordt overgedragen via bloed en lichaamsvloeistoffen en tast het immuunsysteem aan. Omaan stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Gisteren werd een evacuatieplan in gang gezet door de Internationale Maritieme Organisatie om honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten in de Persische Golf liggen, daar weg te krijgen. Omaan werkt met het scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties samen. Het weer droog.

0: 30 juni. Daar vindt op het pittoreske Dorpsplein het jaarlijkse muziekfestijn plaats, waar tijdloze muziek en gezelligheid samenkomen. Het is een jaarlijkse ode aan de grootste sterren uit de muziekwereld. Je waant je qua beeld en geluid letterlijk en figuurlijk terug in de tijd. Er wordt vastgehouden aan de gouden formule. Een afwisselend en herkenbaar programma met lokale, nationale en internationale artiesten. Een echt Gimorts dorpsfeest in gemoedelijke sferen. Het museum is zondag open van 11:00 tot 20:00. De brandweer van Helmond werd dinsdagavond rond 9:15 gealarmeerd voor een dier in nood in Lieshout. Aan de wieken bleek een papegaai, genaamd Chick, uit het raam te zijn geklommen en op het dak van een woning te zitten. De Helmondse brandweer rukte uit met de hoogwerker, maar hun inzet bleek uiteindelijk niet nodig. Net op het moment dat de hulpdiensten arriveerden, viel de avontuurlijke papegaai van het dak. Gelukkig kwam Chick zacht terecht op de aanhanger van de buurman en bleef hij ongedeerd. Zijn bazinnetje kon de vogel direct weer veilig in huis halen. De brandweer van Bakel is dinsdagmiddag rond 3:20 gealarmeerd voor een agrarisch voertuig aan de Esp in Bakel. De melding sprak van een voertuig in brand. Bij aankomst van de brandweerlieden bleek de situatie gelukkig minder ernstig. Het bleek dat de motor van het landbouwvoertuig enkel warm gelopen was, wat zorgde voor aanzienlijke rookontwikkeling. Er was dan ook geen sprake van een daadwerkelijke brand. Na een grondige nakontrole door de brandweer is men weer teruggekeerd naar de kazerne. De situatie was snel en veilig afgehandeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR. Leo.

Een hit van King, Love and Pride uit de 80s. Welkom terug. Dit is deel 2 van Broodje over Zerm. Ziet eindelijk de lunch op deze hete woensdagmiddag met nieuwe muziek van ver weg. The Fine Young Cannibals, een hit van Elvis Presley, Suspicious Minds. Where

Broodje OSR is er van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 2 in de pauze dus. En dan dansen, dat komt er nooit van. En zeker niet met deze tropische temperaturen. Muziek uit de jaren 70, dat was er wel zojuist. Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor. En daarvoor hadden we Ilse de Lange. En nu, Take That.

Alvaro Soler, La Cintura. Zomerhits op Orza 920. Ja, over de zomer gesproken. Het geldt ook voor je auto, hè. Controleer de koelvloeistof in je auto. Neem onderweg genoeg water mee, mocht je gaan. En zorg voor een opgeladen telefoon. En laat vooral geen kinderen of dieren achter in een dichte auto. Ook niet voor een paar minuten. En bekijk voor vertrek de actuele situatie op je route. En luister naar Orza 920 natuurlijk met nu Mink.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hittecode oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Omaan stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Het weer droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Queen of Clubs, Casey and the Sunshine Band. Ja, de enigste zonnestralen in je huis, dus probeer de zon zoveel mogelijk bij te houden vandaag. Zometeen Dissident van Pearl Jam, daarvoor een oudje uit de 60s. Dit is Ryan Shaw en Do the 45.

plaat staat bijna nummer 1 in Nederland. Die Die, echt zonnige klanken van Shakira en Burna Boy, de nieuwe single. Het is ook de themasong van het WK voetbal. En vanavond beginnen de derde wedstrijden in de poolfases. Verder met George Benson, het is de live versie van On Broadway.

Duncan Brown, The Wild Places. Op OSN 920 hadden we daarvoor een oudje van The Honeycombs en Have I The Right. Dat was een... Morgen is er weer een nieuwe aflevering van Broodje OSRM 12 uur. Ik hoop dat dit broodje gesmaakt heeft. Morgen meer dus. En zometeen genieten van OSR in de middag met Peter Derks en Martin Huijers. Zij nemen je mee tot aan 6 uur. Fijne dag nog. De laatste plaat van mij, Kenny Loggins, uit die prachtige film.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. Er zouden 2 landen in beeld zijn. Het zou gaan om Rwanda en Oezbekistan. Ook wil Nederland dat de Europese Commissie de portemonnee trekt om de plannen in de derde landen te financieren en dat internationale vluchtelingenorganisaties bij het project betrokken worden. Volgens Politico is Nederland een van de initiatiefnemers om snel met de opvanghubs buiten Europa aan de slag te gaan. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. De universiteit heeft hiervoor eenmalig financiële middelen vrijgemaakt. De 7 studenten zijn onderdeel van een grotere groep die voor een studie naar Nederland afreist. Volgens rector Magnificus Wilco Hazeleger maken veel studenten zich zorgen over de situatie in Gaza en daarom werd besloten iets concreets te doen voor deze studenten. Kinderombudsman Margarite Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de scholen te sluiten is volgens haar niet naar de belangen van kinderen gekeken. De gevolgen vielen voor jonge kinderen vaak mee, omdat zij vooral op hun ouders gericht zijn. Middelbare scholieren hadden het volgens Kalverboer zwaar. Zij misten hun vrienden en hadden thuis vaak ruzie. In gezinnen met huiselijk geweld was het voor kinderen helemaal gruwelijk. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Mensen lopen meer op blote voeten en de kans dat iemand in bijvoorbeeld glas trapt is aanwezig. Het Arnhemse Rijnstaten ziekenhuis meldt dat het sinds maandag al druk is. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda is het drukker dan normaal. Het weer droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bezoekers van het Openluchttheater in Mariahout zijn maandagavond meegenomen op een muzikale reis langs tropische bestemmingen. Harmonie.

0: Bibliotheek De Lage Beemden en de gemeente Gemert-Bakel onderzoeken de komst van een bibliobus. Deze zou een goede aanvulling kunnen zijn voor dorpen zonder eigen bibliotheekvestiging, zoals Elsendorp. De bibliobus brengt de bibliotheek dichter bij huis, met mogelijkheden om boeken te lenen, te reserveren, elkaar te ontmoeten, deel te nemen aan activiteiten, te luisteren naar voorlezen en hulp te krijgen bij informatie of digitale vragen. De mening van alle Elsendorpers is hierbij essentieel. Met een korte enquête wordt in kaart gebracht waar behoefte aan is en wat de bibliobus kan toevoegen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no place for
2: me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

Het was de grote doorbraak voor Guus Meeuwis. Het is een nacht. En ja, daarover gesproken. Ook ja, vannacht was het weer een heuse ploknacht. Ja. Bloedje heet bijten. Welkom bij de show. Oze in de middag op deze woensdag.

En Atlantis, en daarvoor hadden we onze eigen Anouk en Good God. En ja, goede God, wat is het heet vandaag? 36 graden. Oh zeg, met nu Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten. Zing je?

Kappa Cabana, dat was Barry Manilow. Zo direct hier verderop nog Nielsen, Beauty and the Brains en Bruce Hornsby. The Valley Roads, beide platen zijn onderweg voor je. Eerst tijd voor deze van Direct. Ze stonden afgelopen weekend nog op het Pinkpop Festival. Dit is Hungry for Love.

The Brains. Je luistert naar OSR 920 op deze woensdagmiddag. De week is weer ten halve zo gezegd. Onderweg, Gotta Move, Give It Up. En Arthur Coley, Sweet Soul Music, komt eraan. Eerst is dit James Brown, The Godfather of Soul, and Woman.

mooi zeg, met ook de hits van vandaag. Bibi Rexha en David Guetta, Sad Girls. Straks nog Joe Cocker op de radio, Summer in the City. En daarna volgt al snel wat radio nieuws en de regiobreak van 3 uur. En dit is Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een toezichthouder van het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Hij noemt het besluit onwettig, oneerlijk en onvoldoende ondersteund door bewijs. Eerder oordeelden 3 onafhankelijke rechters dat er te weinig bewijs is voor de beschuldigingen. Khan kan worden weggestuurd als een meerderheid van de 125 lidstaten dat vindt. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. Het gaat om 3 mensen met een werkvisum, 21 studenten en 18 gezinsleden die mee mochten. De Nederlandse regering was lange tijd van mening dat het voldoende was om toestemming voor de reis bij de Israëlische autoriteiten aan te vragen, en dat leidde tot veel discussies. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Op basis van politieinformatie lijkt het erop dat de 2 samen op vakantie waren. Wat er precies gebeurd is, is nu nog onduidelijk, maar een misdrijf wordt uitgesloten. Er zal autopsie moeten worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Volgens de Telegraaf is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte van de zaak. Vanmiddag rond 00:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. In het oosten van Brabant, rond Amsterdam en Haarlem, Zuid-Holland, Flevoland en Zuid-Limburg werd eerder vanmiddag hittekracht 9 bereikt. Hittekracht 10 in Eindhoven was van korte duur, want een paar minuten later daalde de hittekracht daar alweer naar 9. Het weer droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Kees van den Heuvel uit de Rips heeft gisteren het gemeentelijk compliment ontvangen. Deze welverdiende waardering krijgt hij voor zijn langdurige en ronduit essentiële inzet voor de werkgroep Naamgeving Openbare Ruimte. De leden van deze uiterst belangrijke werkgroep adviseren het college van burgemeester en wethouders uitgebreid over de naamgeving van onder meer straten, pleinen en paden binnen de gemeente. Met zijn gedegen kennis van de lokale geschiedenis heeft Kees van den Heuvel gedurende ruim 22 jaar lang een onmisbare en sturende rol gespeeld binnen deze adviesgroep. De brandweer van Bakel is dinsdagmiddag rond 3:20 gealarmeerd voor een agrarisch voertuig aan de Esp in Bakel. De melding sprak van een voertuig in brand. Bij aankomst van de brandweerlieden bleek de situatie gelukkig minder ernstig. Het bleek dat de motor van het landbouwvoertuig enkel warm gelopen was, wat zorgde voor aanzienlijke rookontwikkeling. Er was dan ook geen sprake van een daadwerkelijke brand. Na een grondige nakontrole door de brandweer is men weer teruggekeerd naar de kazerne. De situatie was snel en veilig afgehandeld. Bibliotheek De Lage Beemden en de gemeente Gemert-Bakel onderzoeken de komst van een bibliobus. Deze zou een goede aanvulling kunnen zijn voor dorpen zonder eigen bibliotheekvestiging, zoals Elsendorp. De bibliobus brengt de bibliotheek dichter bij huis, met mogelijkheden om boeken te lenen, te reserveren, elkaar te ontmoeten, deel te nemen aan activiteiten, te luisteren naar voorlezen en hulp te krijgen bij informatie of digitale vragen. De mening van alle Elsendorpers is hierbij essentieel. Met een korte enquête wordt in kaart gebracht waar behoefte aan is en wat de bibliobus kan toevoegen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl.

Ze waren enorm succesvol, met name in de jaren 70. De T-set Nederbeat uit Delft met Pieter Tetteroe, Hans Wijk en ook Paul Eduard deed eraan mee. She Likes the Beats was een dikke nummer 1 hier destijds. Daarvoor hadden we Katy Perry en I Kissed a Girl. Goedemiddag, welkom terug bij het tweede uur van OZR in de middag. Once

Alana Miles en Love Is. En ze scoorde daarvoor nog een grotere hit. En dat was natuurlijk Black Velvet. Ozer, in de middag hou je hoofd koel op deze bloedhete woensdagmiddag temperatuur. Eens even kijken. 36 graden, wat denk je daarvan? Ja, Lou Alcy, You'll Never Find Another Love Like Mine.

Mel en Vintage Future en Love Train. Oh zeg, je kunt ons op diverse manieren beluisteren natuurlijk. Het kan via ouderwets FM, via 4 FM-frequenties. Ook kan het via DAB+. En ook online kun je ons volgen. Voor meer informatie over alle kanalen en frequenties, ga naar onze website ozeg920.nl.

Whitney Houston en I'm Every Woman. Heel Nederland en heel Europa gaat gebukt onder een verzengende hitte. 36 graden, jongens. Oh ja, gelukkig hebben we hier de airconditioning op volle toeren draaien. Onderweg Jimmy Cliff, Recognize. Na deze fijne nog een keer van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.

Het was een ware reggae-legende, Jimmy Cliff. En Reggae Nights, een van zijn grote hits. En ja, vorig jaar in november is hij overleden. Zometeen hier nog op de radio bij OZ. Ramses Shaffi, ook niet meer onder ons. Sing, vecht, huil, bid, lachwerk en bewonder komt eraan. Na deze van Amy McDonald's, this pretty face. I don't care.

0: FM 920.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Nicky Jam en Enrique Iglesias, El Padron. Straks na 4 uur, deel 2 van Ozer in de middag met Martin Huybers. Ik wens jou nog een fijne woensdag. En ik zeg graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 14:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van twee tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Grootse verduurzaming start volgende week op het kindcentrum in Elsendorp. Aanstaande vrijdag, op 10 juli, is de laatste school- en opvangdag voor de zomervakantie. De dag erna, zaterdag 11 juli, worden de klaslokalen al leeggeruimd. De echte klus begint op maandag 13 juli. Dan start de verduurzaming van de beluchting en verlichting van alle klaslokalen. Een gespecialiseerd bedrijf zal alle huidige kabels vernieuwen, waarvoor alle plafonds open moeten. Men hoopt dat ook het plafond van de peuterspeelzaal deze zomer nog aan de beurt komt. Men verwacht maandag 24 augustus in ingerichte klassen het nieuwe schooljaar te starten. Boekel maakte zich op voor een spectaculair evenement waar kracht, doorzettingsvermogen en dorpse gezelligheid samenkomen. Sterkste man van Boekel. Een dorpsevenement dat plaatsvond op zaterdag 20 en zondag 21 juni. Sterkste man van Boekel was meer dan alleen een wedstrijd. Het was een echt dorpsevenement waar jong en oud samenkwamen om te genieten van sport, gezelligheid en lokale trots. Familie, vrienden en bezoekers konden rekenen op een onvergetelijke dag vol actie en sfeer. Daarnaast droeg dit evenement bij aan een bijzonder doel. Sterkste man van Boekel ondersteunt Parkinson Heroes. Tijdens het evenement werd ruim €2000 opgehaald voor Parkinson. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

Summer in the City. Een oud succes van de Love and Spoonful. En de prachtige nummer van Joe Cocker die het destijds coverde. En een grote hit weer van maakte. Welkom in deel 2 van OSR in de middag. We danken Peter weer hartelijk voor deel 1. En Peter mag weer in de bak met water met zijn voetjes. Want het is echt wel nodig. Heel rustig aan. Tot aan 6 uur is dit deel 2. En de dames Mai Tai hebben het over de geschiedenis. Over hun history.

Heel Nederland kleurt rood, wit en blauw. En in Amerika kleurt het vooral oranje. Is indrukwekkend te zien hoe de hele meute achter die dubbeldekker aanraadt. Gerard Joling was dat met zijn nieuwe hit. En Mai Tai hadden we met History. Terug in de geschiedenis ook met Gilbert O'Sullivan.

De grote hit van Simon & Garfunkel, maar duidelijk in een ander jasje gegoten. Disturbed was dat met The Sound of Silence. En we hadden de Rembrandts, een duo uit Amerika, Danny Wilde en Phil Solom. En het nummer heette Just the Way It Is, Baby. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

De zomer 1984 was best aardig volgens André Hazes. Dat kunnen wij vandaag de dag ook wel stellen. Tropische temperaturen, dat hebben we de hele week nog. En hier is Ralph McTell, hij loopt een beetje rustig rond in Londen. Have you seen

Shaken Stevens en I Just Might. En we hadden Bluff binnenste buiten van de... misschien wel een van de mooiste LP's die ze ooit gemaakt hebben. Umoja heette die. En we hadden ook nog Rolf Bechtel, The Streets of London. He was

Otis Redding heeft iets te lang van je gehouden. Vandaar dat hij er even een punt achter zet. Dat heeft hij ook gedaan. I've been loving you too long. En we hadden Clothes met Leila. Zometeen is het tijd voor de nieuwsberichten van 5 uur. En natuurlijk het streeknieuws. Maar voor die tijd hebben we ook nog muziek van Stan Ridgway. En hier is de

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. Wel is er veel draagvlak voor het uitgeven van meer geld aan veiligheid en verdediging, maar mensen vragen zich af of dat bij Defensie lukt. Volgens de onderzoekers zou de overheid duidelijker moeten communiceren hoe het geld besteed wordt. Vorige maand verscheen een rapport van de Rekenkamer waaruit naar voren kwam dat Defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Er waren een kleine 15.000 websites besmet. Denk daarbij aan websites van garagebedrijven en restaurants. Als mensen die sites bezochten, konden de hackers infostealers installeren. Politiedienst Europol stelt dat een Russische criminele groep achter de aanval zit. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens United Consumers betaalt men nu een gemiddelde prijs van ruim €2,45 voor een liter Euro 95 benzine. Dat is bijna 10 cent minder dan eind vorige maand. Dit is wel de prijs die aan de snelweg gevraagd wordt. Elders in het land ligt de benzineprijs vaak lager. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Ondertussen heeft Air France aangegeven dat het slachtoffer met een van hun vluchten naar Frankrijk is gereisd. In Congo zijn ruim 1000 gevallen van ebola vastgesteld. Een kwart van de patiënten is overleden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik naar 30 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer van Helmond werd dinsdagavond rond 20:15 gealarmeerd voor een dier in nood in Lieshout. Aan de wieken bleek een papegaai, genaamd Chick, uit het raam te zijn geklommen en op het dak van een woning te zitten. De Helmondse brandweer rukte uit met de hoogwerker, maar hun inzet bleek uiteindelijk niet nodig. Net op het moment dat de hulpdiensten arriveerden, viel de avontuurlijke papegaai van het dak. Gelukkig kwam Chick zacht terecht op de aanhanger van de buurman en bleef hij ongedeerd. Zijn bazinnetje kon de vogel direct weer veilig in huis halen. In Gemert zijn de politie en de explosieve opruimingsdienst dinsdagochtend rond 11:30 gealarmeerd voor een incident aan het Ridderplein. Een persoon had zich bij het politiebureau gemeld met een tas waarin een fles met 3 cobra's zat. Deze explosieven waren door de vinder eerder aangetroffen aan de Bisonstraat, bij visvijver De Dribbelei, elders in Gemert. De politie legde de fles direct achter een boom en zette de omgeving af. De EOD heeft het object beoordeeld en besloot daarop het op een geheime locatie in Beek en Donk tot ontploffing te brengen. Grootse verduurzaming start volgende week op het kindcentrum in Elsendorp. Aanstaande vrijdag, op 10 juli, is de laatste school- en opvangdag voor de zomervakantie. De dag erna, zaterdag 11 juli, worden de klaslokalen al leeggeruimd. De echte klus begint op maandag 13 juli. Dan start de verduurzaming van de beluchting en verlichting van alle klaslokalen. Een gespecialiseerd bedrijf zal alle huidige kabels vernieuwen, waarvoor alle plafonds open moeten. Men hoopt dat ook het plafond van de peuterspeelzaal deze zomer nog aan de beurt komt. Men verwacht maandag 24 augustus in ingerichte klassen het nieuwe schooljaar te starten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break.
5: Hoor je dat?

Een van de vele grote hits van Meatloaf. En die heet You Took the Words Right Out of My Mouth. Welkom terug in het laatste uur. Overzeg in de middag op deze hete woensdagmiddag. Misschien wel de allerwarmste dag van het jaar. Wie zal het zeggen? De muziek van Will Young, eens de winnaar van Pop Idol. En het oud succes van The Doors. Lights My Fire. You know that.

Holland, Dojo en Holland schreef het in de tijd voor de voortoptie er een nummer 1 notering mee scoorde. Gloria Gaynor wist het ook wel met Reach Out, I'll Be There, The Queen of the Discos. En we hadden Will Young met Light My Fire. Is that the Talking Heads? And she was

0: Elvis Presley, 1964, niet alleen een zanger in die tijd, maar zelfs ook al een echte filmster. Uit de gelijknamige speelfilm Viva Las Vegas. En we hadden Dua Lipa met Levitating. Hier is Laura Jansen met de nou succes van The Kings of Leon. Use Somebody.
1: I've been

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Lenny Gravitz op OSR 920 met The Chamber. En binnenkort kunnen we ook live zien en horen. En wel op het Bospop Festival in Weert op zondag 12 juli. Hier zijn Justin Haywood en John Lodge op OSR. I Dreamed Last Night.

0: Now feeling higher en veel emoties voor Mariah Carey en Emotions. En de Brandon Flowers hadden we ervoor met The Crossfire. Hier was Marty Webb en Take That Look Off Your Face.
1: Ja.

de Spiksplinter, nieuwe single van de DJ en producer Calvin Harris. Maar ja, je weet het, DJ's, die zingen we helemaal niet. Dat liet hij over aan Jessie. En zij zongen Satisfy van de Marty Webb met Take That Look Off Your Face. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur Tom Holland, Kees van Kooi, Peter Boer en Peter Leenders in de Avondoor. En Berend Koender sluit het af voor de dag begint. Ik wens je nog een hele fijne avond en doe het lekker rustig aan. We hebben nog George Harrison en My Sweet Lord. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrand. Bezoekers van het Openluchttheater in Mariahout zijn maandagavond meegenomen op een muzikale reis langs tropische bestemmingen. Harmonie Sint Cecilia sloot daar het seizoen af met een bijzonder zomeravondconcert. Het concert stond in het teken van het 150-jarig jubileum van de vereniging. Zowel het harmonieorkest als de slagwerkgroep traden op en brachten muziek met invloeden uit Zuid-Amerika en Afrika. Het openluchttheater was speciaal aangekleed om bezoekers een zomers en ontspannen vakantiegevoel te geven. Daarmee kijkt de harmonie terug op een geslaagde en feestelijke afsluiting van het seizoen. In Gemert zijn de politie en de explosieve opruimingsdienst dinsdagochtend rond 11:30 gealarmeerd voor een incident aan het Ridderplein. Een persoon had zich bij het politiebureau gemeld met een tas waarin een fles met 3 cobra's zat. Deze explosieven waren door de vinder eerder aangetroffen aan de Bisonstraat bij visvijver De Dribbelei, elders in Gemert. De politie legde de fles direct achter een boom en zette de omgeving af. De EOD heeft het object beoordeeld en besloot daarop het op een geheime locatie in Beek en Donk tot ontploffing te brengen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's. You, there ain't no
3: place for me to hide. You. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920. OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De

van 60 Stretch en begin van deze aflevering van de avond door tot aan 10 uur, zoals je dat van ons gewend bent. Met lekkere muziek van de afgelopen 60 jaar en meer, 24 uur per dag hier bij OZR 920. Zometeen, vooral

Tegenwoordig houdt zich meer bezig met de mode dan met de muziek. Pharrell Williams was al met Happy en daarvoor Matt Bianco. En dit is wel een mooie toepasselijke met het warm weer van de afgelopen dagen. En er komt nog veel meer aan. The Beatles, Good Day Sunshine.

Shakira, Burna Boy en Die Die, oftewel een liedje van de World Cup 2026. En daarvoor hadden we de Beatles met Good Day Sunshine. Even een rondje van drie, zometeen gaan we lekker zwemmen met de Dire Straits, namelijk Twisting by the Pool. We hebben Ride Set Fred voor je klaarstaan. En nu eerst deze

0: song.
1: I'm too sexy for this song. Dat was Right Said Fred. Daarvoor hadden we de Dire Straits en Twisting by the Pool. Tijd geworden voor onze eendagsvlieg. En dat was een liedje wat gezongen werd door Job. Die zat steeds in de bus. Dat was de opvolger van Big Brother bij SBS 6. En hij scoorde nummer 1. Dan gaan we terug naar het jaar 2000. Hier is hij met Jij bent de zon. Hallo.

gemaakt in Nederland onder de naam The Jersey Boys, The Four Seasons. Een orkestje, een bandje uit Amerika. Met daar ontzettend veel hits. In Nederland was het veel en veel minder. Maar in de jaren 70 kwamen ze terug. Toen scoorden ze hier 2-3 hits in de top 40. En dit was hun meest bekende uit de jaren 70. The Four Seasons en Over the Night, December 63.

werd op het Knokkers Songfestival in Nederland. En 65 jaar, hij stond met zijn handen voor zijn gezicht. Iedereen dacht van, wat is dat voor iemand die daar staat te zingen? Maar het bleek Dave Barry te zijn en hij scoorde een groot hit. Onder meer This Strange Fate. Dit was If You Wait For Love. En daarvoor Billy DeVille met zijn versie van Hey Joe. Steven Tills, Love The One You're With. If you're

Bruno Mars, zoals die moet klinken, heerlijk swingend. Derde single vanaf zijn recente CD, die heet namelijk On My Soul. Deze week verscheen op single. En de volgende was Stephen Stills van Love The One You're With. Op na 7 uur doen we deze plaat van John Segarra, Just Another Day. Een hele fijne woensdagavond en tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van bronbelastingen op dividenden, rente en royalties tussen EU-landen. Ook wordt de regeling voor belastingvrije winstuitkeringen tussen moeder- en dochterbedrijven verruimd. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan is onzeker, omdat alle lidstaten er wel mee moeten instemmen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Ze reist in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Eerder deze week had ze al afspraken in het Indiase Mumbai met verschillende organisaties. De koningin hoopte ook de Indiase premier Modi te ontmoeten om haar bevindingen met hem te delen. Morgen is de laatste dag van haar bezoek waaraan ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent Maxima weer een museum in Scheveningen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond.
3: In Gemert zijn de politie en de explosieve opruimingsdienst dinsdagochtend rond 11:30 gealarmeerd voor een incident aan het Ridderplein. Een persoon had zich bij het politiebureau gemeld met een tas waarin een fles met 3 cobra's zat. Deze explosieven waren door de vinder eerder aangetroffen aan de Bisonstraat bij visvijver De Dribbelei, elders in Gemert. De politie legde de fles direct achter een boom en zette de omgeving af. De EOD heeft het object beoordeeld en besloot daarop het op een geheime locatie in Beek en Donk tot ontploffing te brengen. Grootse verduurzaming start volgende week op het kindcentrum in Elsendorp. Aanstaande vrijdag, op 10 juli, is de laatste school- en opvangdag voor de zomervakantie. De dag erna, zaterdag 11 juli, worden de klaslokalen al leeggeruimd. De echte klus begint op maandag 13 juli. Dan start de verduurzaming van de beluchting en verlichting van alle klaslokalen. Een gespecialiseerd bedrijf zal alle huidige kabels vernieuwen, waarvoor alle plafonds open moeten. Men hoopt dat ook het plafond van de peuterspeelzaal deze zomer nog aan de beurt komt. Men verwacht maandag 24 augustus in ingerichte klassen het nieuwe schooljaar te starten. De brandweer van Bakel is dinsdagmiddag rond 3:20 gealarmeerd voor een agrarisch voertuig aan de Esp in Bakel. De melding sprak van een voertuig in brand. Bij aankomst van de brandweerlieden bleek de situatie gelukkig minder ernstig. Het bleek dat de motor van het landbouwvoertuig enkel warm gelopen was, wat zorgde voor aanzienlijke rookontwikkeling. Er was dan ook geen sprake van een daadwerkelijke brand. Na een grondige nakontrole door de brandweer is men weer teruggekeerd naar de kazerne. De situatie was snel en veilig afgehandeld.
2: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSN.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.

Die man die breekt ook record na record, want hij heeft de meeste concerten in Wembley achter elkaar. En dat doet hij niet alleen, hij heeft ook een aantal leuke gasten. Maar goed, toch behoorlijk veel aantal avonden staat hij in Wembley in Londen. Na zoveel avonden in Nederland te hebben gestaan. Nou, je moet er maar zin.

Een klein beetje een waarschuwing van het KNMI over het weer. Dat je toch maar beter eventjes niet zoveel inspanning kunt doen. En het liefst maar even lekker binnen kunt blijven. En toch, als je naar buiten kijkt, hoeveel mensen lopen er niet? Hard buiten? Ik snap het niet. Het blijkt toch helemaal niet gezond te zijn. Maar goed, mensen die zijn zo verslaafd aan sport dat ze het niet kunnen laten.

0: 09-201, even heel anders. Ik was een stukje aan het fietsen en tot mijn grote verbazing zag ik één groot plakkaat van Daft Punk. En die komen weer optreden in Nederland. Ik denk dat ik kan toch niet. Die zijn in 2021 gestopt. Maar nee, er blijkt dus een Daft Punk live te zijn. En dat is een eerbetoon aan die jongens.
1: Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows I'm there.

Ik weet niet of het je ook is opgevallen, maar Japanners die ruimen alle rommel op na hun wedstrijd. Jawel, zij lopen dan met plastic zakken het stadion compleet leeg te halen. En zijn hooglijk verbaasd dat wij alles laten liggen. Stom, hè?

goed, deze leuke van Chris Stapleton. De hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze woensdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En een hele mooie nachtprogrammering. Normaal zou ik zeggen dat morgen, nou, deze jongeman gaat er even lekker tussenuit. En ik spreek je naar de hand wel. En heel veel plezier met de hozen. Groetjes, hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is de diplomatieke dienst van de EU. In die functie krijgt ze de leiding over het wereldwijde netwerk van EU-delegaties. Ollongren had eerder al een EU-mensenrechtenfunctie. Er is spanning binnen de Europese diplomatieke top. Er zou oneenigheid zijn tussen EU-commissievoorzitter von der Leyen en EU-buitenlandchef Callas over invloed en taken. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeker en Geemold Baker op Omroep Peelrond. Het gemeentehuis Labeek in Beekendonk is donderdagmiddag 25 juni vanaf 3:30 gesloten. En ook zijn ze telefonisch niet bereikbaar. In de zomerperiode zijn de balies op enkele woensdagmiddagen vanaf 12:30 gesloten en de receptie vanaf 5:00. Er zijn dan ook geen avondopenstellingen. Het betreft de woensdagen 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. Op de andere dagen is het gemeentehuis normaal geopend. Bij de gemeente Labeek komen regelmatig vragen binnen over het maaien van de vijveroevers. Dat lijkt misschien niet goed voor dieren, maar het gebeurt bewust en zorgvuldig. In het voorjaar wordt ongeveer de helft van de oever gemaaid, in het najaar de andere helft. Dat gebeurt volgens de gedragscode Soortenbescherming Gemeente. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met beschermde planten en dieren. Zo blijft er altijd genoeg plek over voor planten en dieren om te leven en te schuilen. Met deze aanpak blijven de vijvers gezond. Het blijven fijne leefplekken voor planten en dieren nu en in de toekomst. In de Elshorst in Adrichter wordt donderdag 2 juli de laatste stap gezet in een bijzonder buurtinitiatief. Die dag worden daar goaltjes geplaatst op het vernieuwde speelveld. Het plan voor het speelveld werd bedacht door de 8-jarige Stef. Hij wilde het voormalige speeltuintje groener en leuker maken voor kinderen uit de buurt. Samen met buurtbewoners is het terrein omgevormd tot een speelveld met natuurlijke elementen, meer beplanting en een sterke focus op de biodiversiteit. Stef zal die middag om 3:00 meehelpen met het in de grond slaan van palen voor de goaltjes. Zo wordt zijn idee werkelijkheid. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt er tot en met eind augustus extra drukte verwacht bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan ook oplopen. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis nog 2 dagen extra open. En wel op maandagavond 29 juni en maandagavond 6 juli van 6 tot 7:30. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Ja, de beat gaat altijd door. Inderdaad, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En dat dit keer met The Whispers and The Beat Goes On. Dames en heren, jongens en meisjes, allemaal hartelijk welkom. Dit is een nieuw uur OSR 920. Het nieuws van 8 uur is geweest en wij gaan weer verder. En wie is dit? Ken je hem nog? PM Dawn en Set Adrift on Memory Bliss. Zometeen nog Mustang Sally van Buddy Guy. Oeh, ook lekker. Even Kees nog bedanken voor het voorgaande. Kees, een lekker uurtje hoor. Hey, dit ken je misschien van Spandau Ballet, maar dit is een sample. Die gebruikte hij en hij scoorde er een dikke nummer 1 hit mee. Deze

en zo tussen 8 en 9 kan dat ook gewoon hoor. The Lady of the Morning. Het is altijd wel ergens ochtend op deze wereld. Marvin Wells en Farrar. En daarvoor nog muziek van Buddy Guy en Mustang Sally. Deze heren, die waren pas geleden nog in de buurt. En Heeswijk Dinter heb ik ze live op zien treden. Ik heb het over de heren van Dickhout. Dit keer alleen maar jou.

Nou, het kwam ook nog uit een film, hè. Hij ging volgens mij over een balletdanseres even uit mijn hoofd. In ieder geval, die videoclip zie ik nog zo voor me. 1986 was het en in Amerika stond hij op nummer 1. Say You Say Me, Lionel Richie op OZ 920. En als we dan toch gaan dansen, laten we dit doen.

Ja, dit was met zijn broertje samen, de Jacksons. Dus dat betekent de periode na Motown. Want in de periode Motown noemden ze zich de Jackson 5. Hè? En toen het de Jacksons werden, ja, toen zaten ze bij een andere plaatsmaatschappij. Ja, zo is dat gebeurd toen de tijd. Ah, The Lovely One, OSN 920 met de geschiedenisboekjes van vandaag. Even kijken, 24/6/2026. Maar in 1964, toen was daar die 17-jarige Rotterdamse magazijnbediende die meedeed aan Avro's talentenjacht De Nieuwe Oost. En hij stond daar met een bandrecorder op het toneel en hij won. En dan hebben we het over André Kivon toen de tijd. Later werd dat André van Duin. En vanaf 1965 is hij ook gestopt als magazijnbediende. Want toen werd hij beroepsartiest. Even kijken. 10 jaar later, 1974... toen werd de scheiding uitgesproken tussen Peter Allen en Liza Minnelli. Ze zijn op 3 maart 1967 in New York met elkaar getrouwd. Dus ja, hebben het toch 7 jaar met elkaar volgehouden. Hè? Whitney Houston die wordt op 24 juni 1985 in de Verenigde Staten bekroond met goud voor haar album Whitney. En dan hebben we nog een handgeschreven tekst van Like a Rolling Stone van Bob Dylan. Dat brengt op 24 juni 2014 bij een veiling bij Sotheby's in New York $2 miljoen op. De jarige van vandaag hebben ze op een rijtje gezet. Mick Fleetwood, je kent hem van Fleetwood Mac. Mark Jacobs, collega disjockey en ook nieuwslezer ooit geweest bij RTL Veronique nog. En dan hebben we Glenn Medeiros uit Hawaii. Je kent hem van de hit Nothing's Gonna Change My Love For You. En Messi, die voetballer, die is ook jarig vandaag. Maar wij gaan muziek luisteren van Tears for Fears. Want één van die twee, Kurt Smit, is vandaag ook jarig.

het zijn zo van die nummers die je nergens hoort. Alleen hier op OZR 920. The Teske Brothers en Paint My Heart. En daarvoor de jarige, tenminste de helft van de groep was jarig, hè? Inderdaad. Tears for Fears hoorde je. En Break It Down Again, Kurt Smit, die was jarig vandaag. Dus we hadden zoiets van, weet je wat, dan doen we daar een lekker plaatje van Tears for Fears. Ook een hele poos niet meer gehoord natuurlijk, hè. Even kijken, zometeen East 17 en It's Alright. Maar eerst gaan we naar de disco. Even terug in de tijd met de Sound of Giorgio Moroder samen met Donna Summer en I Feel Love.

lekker hoor. 5 minuut 20, Donna Summer en I Feel Love. Onder een compositie van Giorgio Moroder, inderdaad. Ja, die was lekker met zijn elektronische muziek een beetje aan het experimenteren. En dan kwamen er toch wat leuke hits tevoorschijn in één keer. Wat komt er nog meer tevoorschijn vanavond na 9 uur? Petro Leendes op het apparaat en Berend Koenders tussen 10 en 12. Ik wens jou heel veel plezier met de heren. En morgen, dan ben ik er gewoon weer.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltzaa is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n €8 miljard besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. En Frankrijk breidt code rood voor extreme hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeker en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn woensdag kort na het middaguur gealarmeerd voor een ongeval op de kruising Oude Molenweg-Rensenweg in De Mortel. Daar waren een taxi en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Tenminste, één persoon raakte hierbij gewond en is door het ambulancepersoneel behandeld. De passagier in de taxi bleef ongedeerd. Beide auto's moesten door een berger worden afgesleept. De oorzaak zou gaan om een voorrangsfout van de taxichauffeur. Er wordt steeds meer stroom gebruikt en we wekken steeds meer stroom op. Ons stroomnet kan het niet altijd meer aan. Om huishoudens en bedrijven ook in de toekomst zo goed mogelijk van stroom te voorzien, breidt netbeheerder Enexis het net flink uit. In Labeek plaatst zij de komende jaren naar schatting zo'n 70 tot 80 elektriciteitshuisjes. Dat doet ze buurt voor buurt. Zo krijgt ze het stroomnet en snelst weer op orde en is er zo weinig mogelijk overlast. Ze start in augustus of september in Beek. Daar plaatst ze in fases 28 nieuwe huisjes. Hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een incident aan de Lekerstraat in Beek en Donk. Daar was een vrachtwagen een grote festivaltent verloren op het viaduct boven de N279. Een lantaarnpaal was door de houten delen van de tent geraakt. Er is niemand bij het incident gewond geraakt. De festivaltent kwam vanaf het Pinkpopterrein in Landgraven was onderweg naar het festivalterrein van Wish in Lieshout. Door het ongeval raakten de vangrail, de festivaltent en de lantaarnpaal fors beschadigd. In Labeek wordt dinsdag 30 juni een raadsbijeenkomst gehouden met als onderwerp inwonerparticipatie. Daarin wordt besproken hoeveel inwoners beter kunnen meedenken met plannen van de gemeente. De gemeenteraad moet hierover voor 1 januari 2027 nieuwe afspraken en regels vastleggen. Die worden vastgelegd in een verordening. Tijdens de bijeenkomst dinsdag praten de raadsleden over de richting van de nieuwe regels. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand.

Wilco als opener in het laatste gedeelte. Sing It Back, zo heette dit. Welkom allemaal op het laatste gedeelte de avond door hier op OSR 920, zoals ik al zei. Robert Palmer, best.

Jukebox, Strike It Up op de radio. En Travis McCoy samen met Bruno Mars, die hoorde je ook, Billionaire, zo heette dat. We gaan even terug in de tijd, doen we zometeen ook nog met de plaatje van Rem Jam. Maar eerst deze, Searchers, Goodbye My Love.

Prachtige plaat. Fatal Flowers, Younger Days, zo heette die. En Rem Jam hoorde je ook met Black Betty hier op OSN 920. Even terug naar de jaren 60 met Cliff Richard. Sir Cliff Richard. I could easily fall in love.

Soldiers en Karen Young, die hoorde je ook. Hot Shot, zo heette dat. En we gaan een hele mooie draai van Iggy Pop samen met Kate Pearson. Weet je nog? Hier is Candy. It's a rainy afternoon.

0: Ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Kan in ieder geval altijd drie tellen. Dat is een feit. Pitbull, I Know You Want Me, zo heette dat. En de SOS-band Just Be Good To Me. En hier zijn de Monkees. Ze hadden een eigen tv-serie destijds.

I'm a believer, de Monkees, ja zeker. En we gaan op naar 10 uur, dat wil zeggen straks na 10 uur Beer en Koelens op de radio. Ik wens je er heel veel plezier mee. Wat mij betreft, hou vol, hè, met de warmte. We maken er iets moois van. Jimmy James en de Vagabonds,

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langensalza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting, na het voorlopig akkoord, zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Het is al langere tijd erg warm en droog in onze regio, waardoor er een grote kans is op brand in het natuurgebied. Mensen moeten dus extra goed opletten in de bossen, heidegebieden en andere natuurterrein. Ook al valt er af en toe een bui, dat is niet genoeg om de droogte echt op te lossen. Een klein vonkje kan al snel uitgroeien tot een grotere brand. Wat men kan doen is niet roken in de natuurgebieden en geen peuken weggooien. In de natuur geen open vuur zoals kampvuur of barbecues en niet op droog gras parkeren. Door de hitte van de auto kan het gras in brand vliegen. Meer info kijk op brabantalert.nl. De gemeenteraad van Gemert-Bakel vergadert donderdag 2 juli. Wat met de algemene beschouwing is de aanvangstijd aangepast en is het nu om 4 uur. Gemeenteraad krijgt jaarlijks de kadernota aangeboden ter voorbereiding op de komende begroting. Mocht blijken dat de commissievergaderingen van deze week een beperkt aantal bespreekpunten opleveren, dan worden de onderwerpen vanuit deze commissies toegevoegd aan de agenda van deze raadsvergadering en komt de raadsvergadering van 9 juli te vervallen. Dit wordt eventueel bekendgemaakt op vrijdag de 26e via de website en via social media. De Rommelmarkt, die zondag 28 juni door voetbalvereniging Sparta 25 in Beekenonk zal worden gehouden op het sportpark Het Heereind, gaat niet door. De gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers staat voorop. Veel vrijwilligers zijn ook op zaterdag al actief tijdens werkzaamheden op het sportpark, terwijl de temperatuur van rond de 35 graden worden verwacht. Voor zondag zijn de weersverwachtingen bovendien nog erg onzeker, met kans op aanhoudende hitte, maar ook op regen en onweer. Daarom wordt het zeker voor het onzeker genomen, wordt de Rommelmarkt afgelast. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Julien Clerc en Venise. Hé, hey, het is woensdag, het is 10 uur. Het is best wel warm. Ja, ook in deze studio. Poepoe, ventilator staat aan. Hier is geen airco. Nee. Dus we doen het er maar mee. De muziek is in ieder geval goed voorverwarmd. Don Henley nu. Hier is New York Minute.

De computer heeft besloten om deze dauw op nog eens een keer te draaien. Deed het al eerder van de week. All for One, Anthem for Hope Glass. Hey, we gaan de eerste albumtrack doen. Dat is eentje van Buffalo Springfield Again. Zo heet het album uit 1967. Hier is Expecting to Fly.

0: Gelukkig Joe op OSR 920 met Everything About You. Hey, Joe Bonamassa, Tattooed Lady gaan we draaien van het album Spirit of Rory Live from Cork. Nieuw album. En dat is de hele week.
1: Album

muziek van Ten Jericho, The Motive, hoor je hier op OSR 920. Eens even kijken, wat gaan we doen? Oh ja, deze is ook wel lekker. De Drifters.

blijft een van de mooie nummers van Mr. Clapton, Pilgrim, van het gelijknamige album. En we doen nog een albumtrack daarna, want ja, het staat namelijk zo gepland dat we Agda en Munnik gaan draaien. Op voorraad, live uit 1999, dat album, Als je bij me weggaat.

Dit is een nummer wat voor ons de zomer nog wel een beetje veranderd heeft. Het was oorspronkelijk de bedoeling om gewoon een lans te breken voor de vreemdgaande man. Je zoekt toch een gat in de markt.

Muziek van John Legend en Love Me Now. Dit is OSR 920. We gaan even een flesje water uit de koelkast halen. Dat gaan we even doen. Zometeen de radio nieuws en het radio nieuws en de regio break, zal ik het even zeggen. En daarna deel 2.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de Britten proberen het schip sancties te omzeilen door onder een andere vlag te varen. De boot ligt nu vast aan de zuidkust bij Weymouth, terwijl het onderzoek nog loopt. Ook de kapitein is aangehouden op verdenking van het overtreden van sancties. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een incident aan de Lekerstraat in Beek en Donk. Daar was een vrachtwagen een grote festivaltent verloren op het viaduct boven de N279. Een lantaarnpaal was door de houten delen van de tent geraakt. Er is niemand bij het incident gewond geraakt. De festivaltent kwam vanaf het Pinkpopterrein in Landgraven en was onderweg naar het festivalterrein van Wish in Lieshout. Door het ongeval raakten de vangrail, de festivaltent en de lantaarnpaal fors beschadigd. Het is al langere tijd erg warm en droog in onze regio, waardoor er een grote kans is op brand in het natuurgebied. Mensen moeten dus extra goed opletten in de bossen, heidegebieden en andere natuurterrein. Ook al valt er af en toe een bui, dat is niet genoeg om de droogte echt op te lossen. Een klein vonkje kan al snel uitgroeien tot een grotere brand. Wat men kan doen is niet roken in natuurgebieden en geen peuken weggooien. In de natuur geen open vuur zoals kampvuur of barbecues en niet op droog gras parkeren. Door de hitte van de auto kan het gras in brand vliegen. Meer info kijk op brabantalert.nl. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt er tot en met eind augustus extra drukte verwacht bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan ook oplopen. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis nog 2 dagen extra open. En wel op maandagavond 29 juni en maandagavond 6 juli van 6 tot 7:30. De gemeenteraad van Gemert-Bakel vergadert donderdag 2 juli. In verband met de algemene beschouwing is de aanvangstijd aangepast en is het nu om 4 uur. De gemeenteraad krijgt jaarlijks de kadernota aangeboden ter voorbereiding op de komende begroting. Mocht blijken dat de commissievergaderingen van deze week een beperkt aantal bespreekpunten opleveren, dan worden de onderwerpen vanuit deze commissies toegevoegd aan de agenda van deze raadsvergadering en komt de raadsvergadering van 9 juli te vervallen. Dit wordt eventueel bekendgemaakt op vrijdag de 26e via de website en via social media. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

En dan is het al een leie dij van de kast. En The Barge met Rhythm of the Night draaiden we als eerste van dit uur. En dan nu Coldplay, Trouble.

zo lief gezonde guy. Denise Williams en Free, de eerste albumtrack van dit uur is er eentje van de Bone Shakers. Book of Spells, zo heet het album uit 1997. Eerst Cold Sweat.

Chocolate scoorde er een flink aantal hits in. Daarvan was deze dat het met een kus is begonnen. It started with a kiss. Met hart nu. Show Still Got Me gaan we draaien van het gelijknamige album uit 2024. Ja. Yeah.

Herman Brood. Zijn liedjes, die gaan we niet vergeten. En Herman de Herwalle ook niet. Leeft al een tijdje niet meer. Still Believe, hoorde je op de radio. En dan nu, Alcazar, Sexual Guarantee.

Muziek van Chris Rea en Fool was een van de eerste successen in Nederland van deze oorlog. Ja, ze leeft niet meer. En gelukkig hebben we al zijn muziek nog goed bewaard. En regelmatig hoor je dat hier. Hey, het is tijd voor Andrea Bocelli. Laatste albumtrack samen met Marco Borsato. Because We Believe. Number 1, zo heet het album uit 2011.

Ja, gek zijn is gezond. Stef Bos was dat tot besluit van deze lekkere warme avond. Hey, bedankt voor het luisteren. Lekker slapen, als dat tenminste lukt. En anders even een buitendouche even eronder gaan staan. Dat is ook goed, denk ik. Hey, tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeker en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Er wordt steeds meer stroom gebruikt en we wekken steeds meer stroom op. Ons stroomnet kan het niet altijd meer aan. Om huishoudens en bedrijven ook in de toekomst zo goed mogelijk van stroom te voorzien, breidt netbeheerder Enexis het net flink uit. In Laabeek plaatst zij de komende jaren naar schatting zo'n 70 tot 80 elektriciteitshuisjes. Dat doet ze buurt voor buurt. Zo krijgt ze het stroomnet en snelst weer op orde en is er zo weinig mogelijk overlast. Ze start in augustus of september in Beek. Daar plaatsen ze in fases 28 nieuwe huisjes. De gemeenteraad van Geemert-Bakel vergadert donderdag 2 juli. In verband met de algemene beschouwing is de aanvangstijd aangepast en is het nu om 4 uur. De gemeenteraad krijgt jaarlijks de kadernota aangeboden ter voorbereiding op de komende begroting. Mocht blijken dat de commissievergaderingen van deze week een beperkt aantal bespreekpunten opleveren, dan worden de onderwerpen vanuit deze commissies toegevoegd aan de agenda van deze raadsvergadering en komt de raadsvergadering van 9 juli te vervallen. Dit wordt eventueel bekendgemaakt op vrijdag de 26e via de website en via social media. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt er tot en met eind augustus extra drukte verwacht bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan ook oplopen. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis nog 2 dagen extra open. En wel op maandagavond 29 juni en maandagavond 6 juli van 6 tot half 8. Bij de gemeente Laabeek komen regelmatig vragen binnen over het maaien van de vijveroevers. Dat lijkt misschien niet goed voor dieren, maar het gebeurt bewust en zorgvuldig. In het voorjaar wordt ongeveer de helft van de oever gemaaid, in het najaar de andere helft. Dat gebeurt volgens de gedragscode soortenbescherming gemeente. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met beschermde planten en dieren. Zo blijft er altijd genoeg plek over voor planten en dieren om te leven en te schuilen. Met deze aanpak blijven de vijvers gezond. Het blijven fijne leefplekken voor planten en dieren nu en in de toekomst. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR

0: beleefde hits. OSR 920.
1: Bij midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein terpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groteren dan t'andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En zo wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeken en Geemold Bakel op Omroep Peelrond. Het is al langere tijd erg warm en droog in onze regio, waardoor er een grote kans is op brand in het natuurgebied. Mensen moeten dus extra goed opletten in de bossen, heidegebieden en andere natuurterrein. Ook al valt er af en toe een bui, dat is niet genoeg om de droogte echt op te lossen. Een klein vonkje kan al snel uitgroeien tot een grotere brand. Wat men kan doen is niet roken in de natuurgebieden en geen peuken weggooien. In de natuur geen open vuur zoals kampvuur of barbecues en niet op droog gras parkeren. Door de hitte van de auto kan het gras in brand vliegen. Meer info kijk op brabantalert.nl. Hulpdiensten zijn woensdagmiddag opgeroepen voor een incident aan de Lekerstraat in Beek en Donk. Daar was een vrachtwagen een grote festivaltent verloren op het viaduct boven de N279. Een lantaarnpaal was door de houten delen van de tent geraakt. Er is niemand bij het incident gewond geraakt. De festivaltent kwam vanaf het pingpopterrein in Landgraaf en was onderweg naar het festivalterrein van Wish in Lieshout. Door het ongeval raakte de vangrail, de festivaltent en de lantaarnpaal fors beschadigd. Bij de gemeente Laabeek komen regelmatig vragen binnen over het maaien van de vijveroevers. Dat lijkt misschien niet goed voor dieren, maar het gebeurt bewust en zorgvuldig. In het voorjaar wordt ongeveer de helft van de oever gemaaid, in het najaar de andere helft. Dat gebeurt volgens de gedragscode soortenbescherming gemeente. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met beschermde planten en dieren. Zo blijft er altijd genoeg plek over voor planten en dieren om te leven en te schuilen. Met deze aanpak blijven de vijvers gezond. Het blijven fijne leefplekken voor planten en dieren nu en in de toekomst. Dit jaar verloopt bij veel mensen de geldigheid van het paspoort of het identiteitsbewijs. Hierdoor wordt er tot en met eind augustus extra drukte verwacht bij het aanvragen van een nieuw reisdocument. De wachttijden voor een afspraak kunnen dan ook oplopen. Om dit zoveel mogelijk te beperken is het gemeentehuis nog 2 dagen extra open. En wel op maandagavond 29 juni en maandagavond 6 juli van 6 tot 7:30. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu